Yesu mojanu o wasombo mami tie me se abatu me huwe awohro make it awo oh Yesu mojanu o